0: Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.
1: Fingeren toelie.
2: Zoek me uit.
3: Er ging zoveel misdaden.
4: Hey, Fonzo.